0: Chatelie, tot môreoggend 5:00 as die Here nog nie gekom het nie. Maranatha, maar Jesus kom definitief weer.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: I still believe in love. Tyd pas 16:40. Ons sou aanvanklik met die span van FAMSA en die Oudtshoorn Kliniek gepraat het. Lyk of hulle 'n bietjie laat hardloop, maar kom ons gaan so lank voort. As hulle kom, sal ons hulle akkommodeer. Ons gaan voort met die boodskap. Ek wil weet, wat is hy een item waarsonder jy nie kan werk in die kombuis nie? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.
1: Goeiemorgen, Jojo. En dan die luisteraars. Jojo, ek weet die man, of wat net ek is wat die ding opmerkie man, maar ek kan nie verstaan nie man. Wat het geword van die hoenders hier in Cornwallen man? Kan die mense nie van Oudtshoorn nuis na Mosselbaai hoenders invoer hier in Cornwallen? Dit raak net dag, die hoenders is gone, missing, alles is weg. Jy hoor jou hoenders kree nie, ja. Nee man, ja. Die goed is weg. Hulle is gone. Het is net silence. Jy hoor net honde. As jy wakker skrik in die nacht en ook, lyk jy skrik in die SPCA jaad wakker, jy hoor net honde blaf en goed. Waar die hoenders, man? En die ouwens wat nou so plan om hoenders te sê, as hy hoenders kom, jy loos hy hoenders, loos hy hoenders, asjeblief. Okay, right, jy krijg anyway 5 jaar voor die hoender. Maar okay, asjeblief, dat die mense net van Oudtshoorn af ons hoenders bring, maar dit raak net dag, die hoenders is gone.
0: Konda, dat is Freddy Nelson daar van Conwell wat so lekker praat. Ek wil net sê, Johnny moet lekker verjaar vandag. Dit kom van Sorita Witboy van Oma Lil en Oma Lil Witboy van Riversdal. Nee, Antie Ma, morgen.
2: Morgen Jolien, al die maatjes is gegroet. En dan wil ek baie geluk sê vir Doreen op haar verjaarsdag. Goedheid en gins op haar leven en ek weet haar man gaat haar jaloeien gaat haar sommer lekker bedeel en jou dagen niet doorheen en dat komt liefde van Antie Ma. Mooi dag jullie.
0: Dank je Antie Ma en Doreen, vreselijk baie geluk met jou verjaarsdag en geniet al die bederfjes man.
3: Goeiemorgen Doreen en luisteraars. Ek wil net sê sterkte vir die familie van Dylan Smit, nie, en gaan van hom sarig, maar is haar sê so'n jonge kind. Al my Eden maatjes, die verjaar voor oopgraat gestaan, nog moet staan by je sterkte, en geseend. Al my familie, jou familie, almal is in een mooie en een lieve dag geniet het. Antie Poppie.
0: Daar sê, dankie Antie Poppie, ja, dit is nogal tragies, nee. Ek het gisteroggend genoem daarvan op Kagbedeem, en na die oomblik toe dit gebeur het, toe ek gesien, toe ek nog net gelees van iemand wat sy lewe wat geneem was en later toe sien ek die foto en die naam so baie sterkte aan die verwante families.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, dat is goeiemorgen aan allemaal wat ingeskakel is en dan ook ieder maaikies, allemaal is hartelijk gegroet. Jolien, ek wil net daar sy vir Doreentjie sê geluk op haar verjaarsdag en baie siening op haar prachtige jong lewe, as ook aan Danny B en Blans wat gister verjaar het, sê ek happy belated birthday. Dankie Jolien, ingeskakel, soos hy fazie.
5: Goeiemiddag, Jolien, ek wil net daar van Nathan Joubert en Lee, sê vrouwtjie, sê baie, baie dankie vir gister sy ete wat hulle vir ons gereel het, as die familie, vir die Stein familie, en ook vir sister Debbie wat so op hande gewees het. Dit kom van Jean Eksteen, van Mosselbaai.
0: Daar sê, baie dankie aan die Jean. Kom ons kyk gauw na nog een boodskapie. Baie geluk aan my dochter, Natasha Aris. Met haar verjaarsdag kom van haar mamie af. Nee, ons gaan nog so 1-2 stemnotas luister en dan gaan ons vandag breek vir een stukje muziek. Net daarna maak ons het daar by die winkels.
6: Goeiemorgen Jolien. Hoop het gaan goed. Goeiemôre luisteraars. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om van my vriendin Doreen Cameron Scores, die vrou van die jaar Doreen Cameron Scores, wil ek net geluk wens op haar verjaarsdag. En wat sy een mooie dag het, ja Doreen, bederbaar nee, bederbaar lekker. En een mooie en een prachtige dag bij in en elkeen. En door Mekriga van Edelberg.
7: Hartelijke goeiemorgen mevrouw Mekier. Wow, dit is een prachtige maandagochtend in Mossel bij Adams Eden FM Maatjes. Dat is hartelijke goed van ogenblik en baie, baie geluk. En my eie vrouw Doreen Cameron met haar verjaarsdag vandag. My skat, alle seënwense op jou leven. Mag jy prachtige en geseënde dag hê. Sien jou later. Antje Yvonne, papa daar by Rosemont Dienstcentrum. Jy is hartelijke goed. Jy eet een prachtige Mossel bij mevrouw Mekier. Jy moet ook een prachtige en geseënde dag. Het baie liefde en seën van Elsa Wayne.
0: Dan sê baie dankie daar aan Elsa Wayne, om te luister op die lijn. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre. Nee, dit lyk of die persoon nie van my kan hoor, nee.

0: En dat is die klanke van Shaggy met een liedje getiteld It Wasn't Me, tijd so 3 minuten voor Jaf. En Jaf, hier lees Sebastian voor ons die volledige bulletin in Engels met weer. Augustus is nationale vrouwenmaand. Go George sal hier elke vrouwelijke personeellid wat een rol speel om die busdienst wiele aan die rol te hou. As ook elke vrou wat van ons busdienst gebruik maak om haar plek vol te staan, elke vrou se sukses behoort inspirasie vir 'n ander een te wees. Onthou, vroue is op hul sterkste wanneer hulle mekaar aanspoor. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies terwyl ons wag vir die nuusman om die nuus aan ons voor te lees.
1: Goeiemorgen Jolene en al my maatjies in die Suid-Kaap. Vanmorgen gaan my gelukwense aan Doreen. Doreen, jy moet lekker verjaar, mag die seën van die Here op jou rus. En ek weet al jou wyn het jou sommer lekker bederf. Mooi dag, liefde en vrede, Psalm 91 oor jou lewe. Kyk mooi na jou self. Tata, al die maatjies is gegroet aan die ma en die poppie. Elise Kamfer, Elise Stevens, amal is gegroet, aan die Essie en Ankel Babes, is die Pet en Broek Pet, aan die Molly en Johanna, jylle is gegroet, liefde, maar Sarah.
0: Daar sê baie dankie, maar Sarah, en tyd het inbeweeg na so 1 minuut voor jou, en ons topic van vandag is, wat is die een item in die kombuis waar sonder jy nie kan werk of klaarkom nie? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel met 044-884-0831.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Daarsy, welkom terug, tyd so 27 minute voor 12. Ons gaan nou luister na die gemeenskapsdagboek, maar eers een paar boodskapies en stukkie muziek. Ek wil net vir jou, Jolene, sê goeiemorgen en jy moet een geseënde dag hê van die Stanley-span, al die pad vanaf Ladysmith Bay. Dankie Dani, Stanley-span. Kom ons kyk, goeiemorgen Jolene, die belangrikste item was sonder ek nie kan klaarkom in die kombuis, is my water. Morgen Jolene wil net Tasha Aris geluk wens op haar nuwe levensjaar, jy moet jou dag geniet en kyk, steek uit vanavond by die baai, lief jou, dit kom van Mele, dankie Jolene. Nog so een boodskapie, dan gaan ons breek vir muziek. Morgen, al die pad vanaf Mosselbaai.
4: Goeiemorgen Jolene, ek klok net vir oogend daarvan, ons eie Doreen sê, veel, veel geluk door hem, jou verjaarsdag. Mag daar nog vele, vele geseënde jare wees vir jou en vir Eljo Eindsaam en net goedheid en guns op jou levenspad voor en toe. En dan wil ek ook nie daar vir ons vrou, dis mis vrouwe maand, want dis mis elke dag een vrouse dag. Vrouwens, vat een dag in hierdie maand en bederf jouself. Doen sommer net iets laf. Loop langs die strand, of gaat sit eers een kop vir jou balkon, en geniet jouself, want dis wat ek vir myself gaan doen, vir myself beloof, wat ek gaan doen vir hierdie maand, net vir een dag. So, vrouwe, kom doen iets vir jouself, en wat doen wat jylle gelukkig maak. Mooie dag aan een en elke een hier uit Mosselbaai, is een prachtige dag. Mooi blij Jolene.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskapsdag.
1: Die AGS Brixen nooi jy uit na 3 dae vroue konferensie met die tema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jakobus Brouwers van die 9de tot die 11de Augustus 2026. Die sondag aand is die 9de Augustus is haar aandiens om 5 namiddag, die maandag 10 Augustus aandiens om 6:30. En dan die dinsdag aandienst die 11de Augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vir ook konferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en kracht. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026. And you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30. Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Logbook, and in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
4: Nou sê, dit was die gemeenskapsdagboek van na ons geluister het. Tyd so 13 minute voor 12, byna grondtyd van my kant. Goeiemôre Jolien en Doreen, baie geluk met jou verjaarsdag, mag God dit in guns jou pad kruis en bly die mooie mensie. Monica in Oudtshoorn wat so skryf, môre Jolien, hoop jou naweek was lekker, mooi en geseënde dag en weet my ding, in kombuis is my skilmes. Was oma sin, luister lekker na jou, so sê Pamela Ludik net, haar alipad vanaf Zawar. Môre Jolien, hoop jy het een lekker naweek gehad, een mooi en geseënde dag vir jou en almal wat ingeskakel is bekend en onbekend, Petronella Abelse. Goeiemôre Jolien, ek wil vandag my dochter geluk wens met haar verjaarsdag geluk, Marlissa, Marlene Eksteen, mag God jou sien in die dag, love you, dit kom van Rachel Lewis. En hartelijk goeiemorgen Queen, prachtige dag vir jou, Annemarie Goosen, hartelijk goeiemorgen, geniet jou week, so sê Rolien Lewak. Nou, tyd vir advertentie, net daarna, dan gesels ons verder. Ek wil weet, ja, is nou nog een paar minute oor, ek wil weet, wat is die een item waar so nou jy nie kan klaarkom in die kombuis?
5: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekomst te bou is vandag.

0: All right, there we have it. Zoom and the Larry's, Larry's Fat Larry's Band, mind you. With a very interesting song, yeah. Baie interessante enetjie daai, Zoom, né? So, die nommer natuurlijk hier na te lees, 060-505-2693. Om eens kyk wie gesels saam met my vanochtend, né? Hier en even my low daar.
1: Hartelijke goeiemiddag, Sebas. Ja, ek is ingeskakel hier by die werk, jy in Ulskoort, man. Luister lekker na jou, op die Midday Connection. Want dit is wat allemaal gezien de maandag toewens. Ja, nee, voorbij is het een blauw maandag. Maar ja, Sebas, ik luister lekker naar jullie bij die werk. De zoon, alle pak van pakkers erop.
0: Ja, nee, zoon. Dank je, mijn broer. Ik hoor voor jou, mijn maat. Ik hoor voor jou, nee. Nou, ik kan niet meer met jou samenstemmen, mijn broeder. Alright. Ah, that is what it's all about, you know. Having a fantastic day. Good music. Good company. Keeping entertained on this Monday afternoon.

0: goes, and that's the way love goes, right? You're on your voice in paradise, you know, good stuff, good music. And like I said earlier on, it's the first week of, you know, Women's Month, you know, August, yes, August is Women's Month, and it's the third day of August, you know, I told you earlier on with my positive thought. It's time for us to join Alistair Milando. Alistair, hartelijk goeiemorgen, of middag, broeder, hoe gaan we met jou?
1: Goeiemiddag Sebastian, goeiemiddag aan ons goeie en prachtige luisteraars in die Zuidkamp.
0: Ja nee, dit is goed om die stem te hoor, broeder. Sê gaan vir ons, hoe gaan het met jou en hoe was die naweek en die sportgeliedere?
1: Ja Sebastian, ja gister was het natuurlijk die Pakkelsdorp Hoërskool golfdag daar op die George golfbaan. Die dag wat gewen was deur meneer Winston Jansen in die eerste plek met 42 punte en knap afstroom gevolgd door meneer Ellis Melando van Eden FM in die tweede plek wat daar kunnen gekry het op die George landgoed gistermiddag. Prachtige dag ter golf geweest gistermiddag.
0: Geluk daar man, en wat een vertoning, lijkt me hier, word alles scherper broeder, alles scherper, prachtig man. Hy sê, een van die dames, meneer Melando, ek sien ons daar van Nabil Damens ook daar in die geledere.
1: That's correct, dit is positief, even daar, gaan ons met alle mater daar op die golfbaan sien. Maar terug hier by die sportsakke by ons hier in die Zuidkap, ja, let daar weer eens welkom, by die eerste dag, die eerste dag van die sportprogramma, die sportrubriek op IDNFM, we stemmen in die paradijs. Het is ook die derde dag van augustus, dit is die vrouwman, teruggezet daar, hier op Sebastian Koolst, vrouwman. Kom eens kop van jullie vrouwman af met Springbok Aragonies. Die Springbokke toegroep is veilig in Buenos Aires na Argentina en die speelt geniet een lekker blaaskans voordat die voorbereidings voor die maandige speel Argentina vandag in alle erens begin. Stadika in Argentina speel verderig op die Estadio José Amaratini stadion te mekaar in die Bokkese laatste letter losmaak destijd voor die Griekes Ravadori reeks in die Obreks en wat een goeie een, dit moet al wees vir ons nie. Ons kijk een bykie ook na golfnies, vooral vir ons golfliebhebbers hier in Zuidkap. Laatelijk hulle sportligkennis gaan binnenkort hulle golfstokke teen een paar bijlsterre in Vancouver, George Swy. Die uitkomende reeks maak in December in Zuid-Afrika draai en een paar schootname het reeds hulle deelname bevestig in die jaars is de Afrikaanse spankaptein en hy kan op die golfernuf van Edre Willeers en Farida Pree staat maak wanneer hy hier op George gaan kom besoek afleer. Dis nou hierdie fankoot. We kijk na rugby nies. Die Goue Leeuws is nou die enigste onderwone span van vanjaar se Karibieke nadat die Bowling Cavaliers sondag sy kiel buig tegen die Pumas. Die Pumas het die eerste oorwinning na die 3 rondes van jaar en die Bullens het eerste nederlaag. Ons kyk natuurlijk ook die Leeuws het die Blauwbulle verslaan 42-19. Die Stormers het ook die Sharks verslaan 36-28 op die Tetelo Stadion. En dan ook die Griekwas wat net het gewen het in sy Sibierdorp, die Cheetahs 24-21. Ons kyk natuurlijk na plaaslike uitslag wat hierdie naweek plaasgevind het. Groepbrugrivier verslaan van Evergreens op sy tydskaart 29-20. Heidelberg maak reg vir laatweek sy loesing in Crusaders. Hy verslaan van Progress 62 van Heidelberg en Progress 24. Maar die wedstryd van die naweek span vir die naweek gaan definitief aan Silverstars. Verras vriend en vijand, hy verslaan van Bridgeton 45 vir Silverstars en 34 vir die span in Bridgeton. En Crusaders moes op sy tydskaart daar met Beeskraal en Parkdien, moet die knie buig in een vastbrandende span van Barbarians. Barbarians klop voor Crusaders, 24 voor Babas en 14 voor Crusaders. En hier van op een prachtige, prachtige, prachtige George, dat sê ek vir iedereen trouwens, die een prachtige dag het, direct weer daar aan die hoofatelier in Yorkstraat, in George met Sebastian Coolidge.
0: Baie dankie daar, meneer Melando, waardeer jou broeder, en ek wens jou een fantastische dag toe, hè?
1: Ja, definitief, prachtige dag.
0: Daar is hy, goed gaan, my mater, goed gaan.
1: Mooi dag.
0: Mooi dag. Nou ja, dis Alistair Melando wat so lekker saam met ons gesels, het voor sportsake reggekreet. Nou ja, dis so 16 minute voor die uur van 1. Ah, taking you back with this one. Stay on the line. Stay

0: die ouderse. Dat is waar het kind, die kinders zijn vrij om van iets eindelijk als hulle een stukje brood of iets wil hebben.
1: Dat is altijd
0: van hulle om een stukje broodje te geven, iets om te drinken. Ja. Alles, alle gebieden in de vakantie klopt, hulle wil niet.
1: Ek wil het geloof, ja, because Splash Kids Zone is an aftercare center, not typically a normal one where everything happens yeah. like normal, but there's meals, there's snacks, structured activities and recreational play. Gauw vannacht, nee. ja. Maar alles in de beste voor jou en sterkte daar voor jou in die span, hè?
0: Ja, dank u voor het waardeer reden, had je in contact gekomen met ons. Nee, je moet het een zevende dag
1: Dank je. Je ook, hoor.
0: Baie dank je, mooie blessen, Sebastian.

0: It's done by Now Gospel. It is called God, I'm Not Okay. All right, yeah, what an emotional song, you know, beautiful stuff. All right, 26 minutes past the hour of 1 o'clock. Welcome back. Your news headlines coming up in a bit. So, yes, I've still got time, you know, to have a look and see what's happening on our WhatsApp line. Kom ons draf gou toe daar. Dan hoor ons, wat sê die volk? Jy neef hem hello.
1: Ja, goeiemiddag, Sebas, ingeskakeld in die werk. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Sabas, ek wil vir Doreen Cameron van Mosselbaai baie gelukkig met haar verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op haar lewe en mag sy haar speciale dag geniet en ek weet sy gaan lekker bedeer word deur haar man El Juwain. Sabas, dan wil ek ook vir Michael Stoffels van Highgate, vir Wendy Solomons en van Jeremy Gelderbloem ook geluk wees met hulle verjaarsdag vandag, goedheid en guns ook op hulle lewe, en hulle moet hulle dag ook lekker geniet. Sebas, jy moet een mooie dag hier daar in die atelier, kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooie dag.
0: Ja, nee, beslis, Katrina van Volmoed, baie dankie vir die boodskapie, hier op jou stem in die hart van die paradijs, nee, lekker, en dan moet ek nou vir Doreenkie sê, Doreen, hartelijk goeiedag aan jou, my groot vriend. Hoop en vertrouw, jy gaan een fantastische dag het in die geselskap van Eden FM. Natuurlijk, heel dag is jou dag, nee, dis jou verjaarsdag vandag. En ons wens vir jou alle sterkte toe en baie liefde en omgee. So, nee, ben jy die soete, sachte, liefdevolle mens wat jy altijd is, nee? Nou ja, sterkte daar vir jou, Bokka. Baie liefde daar, nee? Dis niemand anders as ons eie Doreenkie nie, nee? Doreen? Geluk met jou verjaarsdag, vriendin. Jeroen, even hallo.
2: Goeiemiddag, Sebastien. Dank jy voor het voorprogramme voor jou topiekapiteen. Nee, ek weet nie wat gaan na my breakfast show aan.
0: Hoe so aan die box?
2: Ek wil net sê, veel geluk vir Doreen. Van Kim, Eldewin Cameron Scholes of vroukie. Mag hier haar nog baie jaren spaar. A grondgebied begroet, ek gee op Psalm 91 en ek glo hy het een baie, baie lekker bederf. Allemaal wat vir jare huwelijks herdenkinge gesien. Dan wil ek net sê sterkte aan die smits gesin vir die kind, die onskillige kind, wat al so weet doodgemaak het. Kind wat niemand henerie wat die drinkie nie rook of niks die mooie manier baie sterkte vulle al my Eden maaikies niemand uitgesluit my familie, jou familie amals familie baie baie klompe hoppe liefde julle eie aan die poppie jy gehoor hulle vraag waar is die hoender wat so kry nie ochtend, hy hoender kry nie mee nie.
0: Oh,
2: hy moet nou wat ek nog vir jou gestuur het.
0: As reg uit die bobs. Good afternoon, brother. It's Freddy Nelson from the United States of Conville. Freddy, a very good afternoon to you, my brother. It's almost time for the news headlines done by yours truly. Eden FM, hello.
3: Hello, Sebas.
0: Hello, Auntie Ma.
3: Groet. Yes. Groet ook een Liesel. Anna Witboy en Katrina van Volmoed. Katrina, hoop gepak het al uitgekom. En Doreen, in jou verjaarsdag geniet. En meneer Cameron, jou lekker bederf. En dit kom met yeah. Liefde van Antima. Dankie, yeah. Sebas. Yeah. Mooi dag.
0: Thank you so much. Thank you so much, Antima. Thank you, thank you, thank you. Nou, ons waardeer jou, Antima. Lekker boodskapie daar vir Doreenkie, nee? A very good afternoon to Sebastian. I'm tuned in on the show. That is the Midday Connection. The music is great. Thank you, Sebastian. Awesome day to you in studio. Heather Gail van Johnson. All right, Heather Gail, thank you so much for that one. En dan sê Elizabeth hier vir my, Auntie Lies. Hartelijk goeiemiddag, Esther. Groet allemaal wat ingeskakeld is, nee? Die wat vir jaar, die wil ek herdenking vier, geluk. En geniet julle dag, nee? Die wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Sterkte dag vir julle, nee? Soos Elise Kamfer hier vanaf een prachtige oudswering. Nee, Sebastian? Mekkie vrou, hoekom slaap jy so laat? Dis al middag. Sy het vroeg recht gestaan. Jou kopie moe koffie. om vir jou môre te sê. Ja, nee, baie dankie daar, Max. Waardeer dit, waardeer dit. Groete daar aan die Stanley span. Dis nou die manne hier in die pragtige Ladysmith, nee. Mekkie in die span daar, joh. Die mense kan vir jou kos maak, jong. Kyk, as jy daar instap, indraai, dis sommer 'n bonne liefde. As jy instap, joh, mense, jy wil nie loop nie. Glo my as ek dit vir jou sê, nee. Eerne van my lou.
4: Goeiemôre Sebastien, ek wil net David daar in Cameron. Elde wens een lieflike vrouwtje, veel selectie op haar verjaarsdag. En sê my die dag en niet aan die Jean.
0: Alright, Auntie Jean, thank you so much for that one. You know, yes, appreciate it. Appreciate it. Alright, we're getting ourselves ready for, you know, the all-important news coming your way. So yes, while we're at it, let's get ourselves ready for the news headlines. Very good afternoon. The time is 1:30. I'm Sebastian Coleridge with your news headlines. Good day. The Western Cape Department of Health and Wellness says nearly 9 in 10 people who receive long-acting HIV prevention injections using lenacapavir were first-time users of the pre-exposure, you know, or the PrEP between 8 June and 24 July. 2,339 injections were administered at 22 public health facilities, with 87.6% of recipients not previously using oral PrEP. And the Democratic Alliance has called for greater accountability from the South African Police Service following continued gang-related violence in the Western Cape. And staying in the Western Cape Health Department of Health and Wellness is marking World Breastfeeding Week, observed from the 1st up until the 7th of August, by encouraging breastfeeding and breast milk donation to give babies the best possible start in life. And the South African Police Service is investigating a case of culpable homicide following a fatal crash on the N1 near the Ferreira turnoff south of Bloemfontein. And the Department of Fish and Forestry and Environment is investigating reports of dead and dying sardines along the Western Cape coastline from Saldanha Bay to Guns By. That and your financial indicators all will follow at about 2 o'clock when we give you that complete bulletin. For EFM News, I'm Sebastian Coleridge.

0: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ja, jy kan hom nader trek. Die tyd natuurlijk 1338, Sebastian Kouldrich is my naam. En ons keer lekker saam, jy nou net die Volkskerk van Afrikaanse advertentie gehoor. En hier in ons midde het ons natuurlijk twee besondere manne hier, meneer Lionel Du Plessis, en natuurlijk vir Edward Jackson saam met ons. Hierdie manne was vir stel om vrijdag onderhoud te het, maar as gevolg van onbeplande veranderinge, het ons nou maar ingestem, ons gaan vandag gesels aan meneer Lionel Du Plessis. Meneer, hartelijk goeiedag, welkom.
1: Goeiemiddag, en dankie vir die geleentheid dat ons met die Eden FM luisteraars kan gesels.
0: Mm-hmm. Nou vinnig gauw, meneer Du Plessis, sê gauw vir die luisteraars, wie is u en wat in watter hoedanigheid is u hier?
1: Ja, ek is Lionel Du Plessis en ek is lid van die trustees van die Volkskerk van Afrika Oudtshoorn. En ons is getaak om fondse in te samel vir ons kerkse omheining. Die kerkgebouw staan nou al amper 50 jaar, 48 jaar en die omheining is nou nie meer wat het 50 jaar gelede was nie. Mm-hmm. Daarom moet ons dit nou vervang.
0: Mm. Baie dankie vir die interessante inleiding. Dan het ons nog een meneer ook samen, meneer Edwin Jackson. Edward Jackson, hoe gaan het met u?
2: Het gaat goed, baie dankie. Ja, ons werk hard om, ek denk die winter maak nou al die mense nou nog een beetje stram is, maar ons geloof die loodje gaan loop nou wanneer aan die lente kom.
0: Ja, nee, ek geloof so. Nou, wat is die prijs van hierdie looikie wat jy nou van melding gemaakt het?
2: Dis een skamele 50 rand wat jy tot 6000 rand kan wen.
0: My? 50 rand?
2: Dit is 50 rand. Jy het 6 kans om te wen.
0: Oké. Okay.
2: Die 6de prijs is 500 rand. Mm-hmm. Die 5de prijs is 1000 rand. Die 4de prijs is 1500 rand. Die 3de prijs is 2500 en dan die 2de prijs is 4000 en die 1ste prijs is 6000.
0: Magtig, ek wil nou net Edward, ek wil nou net vir meneer Du Plessis gevra het wat een prijs kan gewen word, maar Edward, dus vandag het die blokke uit jou, maar is reg, jy kan hom weer vir ons gee, gee hom weer vir ons.
2: So ja, ons beplan, mense sal nou nie 5 dagen wil betaal, maar die 6 maanden wacht, maar ongelukkig nou wil ons die hele bedrag die loodje moet so tussen 400 en 450 rand oplever. Mm. 450.000 rand oplever. So ons gaan nou harde werk met insit. Ons gaan ook die 5de September. Mm. Dan het ons open dag saam met Eden FM waar Eden FM vir ons hier by ons moet nou nog aansoek doen by die municipaliteit en by Wilkspar om die parkeerarea te gebruik waar ons nou sommige daar ter plaatse gaan kaartjes verkoop, loodjes verkoop.
0: Okay.
2: Met die achtergrond van ons, Eden FM het vir ons, het het so goed gedink om vir ons hulle mobiel daar op te sit. En ons gaan sommige te lekker ochend maak, so van vroeg ochend af tot so 1:00 kant toe sal ons daar wees op die 5de September, om het net nog een stootjie te gee, want by die loodje vandag kan uitgaan. Maar ons beoog om teen Janai maand, wanneer mense nie geld het beoog ons om die loodje te trek.
0: Ek wil nou net vir jy gevra het, wanneer word die loodje getrek, so dit is so volgende jaar, januari.
2: Dis reg, ons gee ons self genoeg tyd om die loodjes verkoop te kry, want ons het in 14, die kerk is opgedeel in 14 weke, en ons het 11 buitenposte in Ebola nou.
1: Dis correct, ja.
2: So ons wil allemaal een geleentheid gee, om loodjes te kan uitneem, want het gaan nou nie reg wees, die nou in ons buitenposte, of van die weke as ons die loodjes net op sekere plekke verkoop, want dan gaan ons discrimineer. So ons wil seker maak, dat allemaal een kans het, om December, om Janai maand, wanneer hulle die Langbek maand, om brekker te kan, met die trolley, in die dorp loop, met die 6000 rand, wat hy gewen het.
0: Ja, nee, beslis, dit is een goeie initiatief, nee. Nou meneer Du Plessis, kan hier vir ons bykie uitbrei, waar kan mense hierdie loodjes koop?
1: Ja, ons het Loetje komitee wat verantwoordelik is vir die beplanning van hierdie Loetje.
0: Ja.
1: En elk een van die komiteelede het een wijk of twee wat aan hom toegekend is. En die name van die persone is meneer Gabriel Faku van wijk 2. Daar is Elaine Du Plessis, Rebecca Botha, Joseph Rondganger, Willy Goliath, Tula Willemse, Makkie Simmers, Norman Oktober, Dion Manuel. Dit is die mense in die verskillende wijke wat verantwoordelik is vir die verspreiding van die kaartjies in die wijke. Miskien kan ek ook die name van die komiteelede gee.
0: Seker, met
1: seker, hulle telefoonnommers.
0: Ja, ja, ja.
1: Hulle is ongelukkig nie so baie nie, of hulle is nie baie nie. Die lede van die komitee is Dominee Impie Boysen en sy nommer is 078-656-1435. Dan is daar broer Edward Jackson 078-848-9608. Jolenda Piet 072-250-8132. Raglan Scholtz 073-967-6920 en dan my nommer is 072-080-5950. Enige van hierdie lede kan gekontak word en hulle sal dan die publiek inlig precies waar in sekere areas die kaartjies beskikbaar is.
0: Baie belangrik, ja, dit is baie belangrik en dankie daar meneer Du Plessis. Is daar enige laaste woorde wat meneer Du Plessis graag wil gee vir die gemeenskap ten aanleiding of ter bemoediging om die kaartjies te kan koop?
1: Ja, soos my collega gesê het, ons het hierdie fondse nodig om ons kerkse omheining te vervang. Die kerkgebouw in Zebra weg staan nou al vir 48 jaar, so die omheining is ook 48 jaar oud, en dit is nie meer wat het was nie, so dit moet nou vervang word, en daarvoor het ons in die omgeving of meer as 400.000 rand nodig, so jy kan sien, dit is een tamelike klompje geld wat ons nodig het, en dis waarvoor die geld dan aangewend gaan word.
0: So dis een win-win situasie, as jy dit nou so kyk. ja, vir een skamelike 50 rand staan jy kans om 6000 rand te wen. En jou bijdra gaan nie te vergeefs nie, het gaan te goede van die kerk, nie?
1: Precies, ja, ja. Precies.
0: Ja, baie dankie meneer Du Plessis. Enige laaste woorde meneer Edward Jackson?
2: Ek sal graag wil vir die gemeenskap sê, die alhoewel het een volkskerk initiatief is, sal ons die gemeenskap ook wil aanmoedig om loodjes uit te neem. Ek het al reeds een paar navraag gehad van loodjes. En wanneer mense trouw, vir al die vrouwens trouw ons uit die kerk het, maar hulle nog connecties met die kerk. So daar is mense daar buiten, alhoewel in die volkskerk is, wat nog een connectatie het, of hulle opa was miskien een stasterslid. Ek is baie trots om te sê, onze kerk het een geschiedenis, eindelijk een politieke geschiedenis, ek gebruik elke platform om het te noem, dat onze kerk so ontstaan is juist of kerk vir die volk, soos wat Hitler vir een wagen vir die volk gemaakt het, die volkswagen, het ons een volkskerk vir ons volk.
0: Meneer, baie, dankie, was lekker om samen met julle kon gesels, dankie Lein, toe plezier, en ook dankie daar aan meneer Edward Jackson. Nee, so ja, luisteraar, as jy meer inlichting wil kry, kan jy natuurlijk contact maak met meneer Lionel Du Plessis of met meneer Edward Jackson. Hulle sal natuurlijk vir jy meer inlichting kan gee hoe jy kan maak. En ons glo en vertrou dat jy ondersteuning gaan gee. Baie dankie, meneer.
2: Baie dankie.
1: Baie dankie ook aan jy den FM.

0: Ja, ryke geskiedenis althans, nee. En almal is vertroud met die kerk en ja, dis vir 'n goeie doel, ja, om die heining soos jy gehoor het, nee. Hulle wil die heining in stand hou, nee. Ja, dit kos 'n klomp geld. Maar nou ja, jy wen daarom iets, nee. Ja, jy staan 'n kans om iets te wen, nee. Daar's 3 pryse. Ja. Maak kontak met Edward Jackson en Lionel Duplessis.
1: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat Ham R79.95 per kilogram. Chicken Leg Cortes R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
0: Right, Eden Bent, quality made affordable. All right, let's have a quick look and see. Maybe we got a couple of messages on the WhatsApp line, you know. Yes, I see there's a couple coming through. And also big shout out to the Stanley team. Right here at Stanley's in Lady Smith. Beautiful people right there, man. I appreciate you guys. Eden, hello.
5: Stanley, maar ek het nog iets gepak gesien. Ek weet nie waar loop hy rond.
0: Sebastian, goeiemiddag aan jou en al die prachtige luisteraars. Die boodskap is aan my familie. Ja, aan die prachtige Calisdorp. Ek is baie lief vir julle. Ontsettend, ja, lief vir julle, nee. Wees commitment to your dreams. Ja, love Serena. Serena, thank you so much for that one, you know. Yeah. Serena, I promised myself I'm not going to say that, you know. I'm going to keep it the way it is, Serena. I'm going to keep it like that, you know. Thank you so much, Serena en haar sister hier in Calisdorp. Ons groet vir julle, nee. Serena, ons gaan maar bly by die name, by die doopname, nee. Hierin even my lou.
6: Goeiemiddag, Sebastien.
0: Goeiemiddag.
6: Allemaal in het RTL. Ik wil net ook al lekker bij jou. Zal toewens aan mijn pa, Louis Baarman en zijn 2 kleindochters.
0: Ja.
6: Baselen en Veglen was vandaag al een verjaardag weer. Maar al gezien de dag en dan hadden we een hele vrede stil. Kom van Christelle Brief aan Oudsoven bij je lieve huilen.
0: Hey, dank je man, Christel. Waardeer je man. Hier even mijn goeiemiddag.
7: Sebastien, goeiemiddag man. Ik luister aan jouw programma, mijn radio. Gewoon zo, maar laat dat je lekker kan luisteren bij radio. Nee man, alsjeblieft hoor.
0: Dank je voor de
7: radio. Goeiedag tegen Sebastien, kom van Anna, wat doe je in Oudsoren?
0: Baie dankie Anna man, baie dankie. Ik hoop... Jy weet het nou gehoor daar, die bestuur het gehoor daar, so'n bietjie grensrig, nee, jy weet, dat weet my daar vir die technische span. Hallo Sebastien, ek wil het elke keer, ek hoor elke keer is vroue maand,

0: Waar is het nou? Ja, ons is terug hier op Eden FM se Afternoon Drive. Dis Polla en Bubbles tot en met 6:00. Kom ons kyk wie leen wag. As daar iemand wat vir ons hallo sê, dan was Lapeland by 0605052693. Enetjie wat, ja, enetjie het 6 minute oor 3 hier gekom, Bubbles. Kom ons luister gou. Wat sê hierdie luister? Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Bubbelicious. As ook aan jou familie, as ook al die omroepers, alle families, luisteraars, familievrienden, Eden maaikies, as ook Bubbelicious WhatsApp groep. Ek groet vir hulle allemaal tot paaste, daar is in Kaapstad. Dan wil ek net baie dankie sê in al die vorige programme, as ook ek wil net daar is aan Doreentjie sê, geluk op haar verjaarsdag en mag God daar nog rijklik sien en ek wens haar net goed uit en gins op haar prachtige, prachtige jong lewe. En dan wil ek ook net happy belated birthday sê aan Blanche, wat gister verjaar het, as ook Danny B. So ja, Babbelicious, ek is ingeskakel, nee, ek hoop ons maaikies is ook allemaal ingeskakel, sien uit na julle twee se lekker programme. Love you guys,
0: ek
1: van Fuzzy.
0: Sê Fuzzy, I love you guys. Nee, Fuzzy, het gaan nie so. Babbel, sê, weet wat gaan ek nou doen? Sê, weet wat gaan ek nou doen? Ek gaan hem gauw rewind. Babbel, kan ek hem gauw rewind? Ek wil net dat eerste stukje, kijk.
2: Hey, daar gaan ons al weer.
0: Nee, gaat ons al weer, Babbel, sê, weet.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Babbelicious. As ook in jou familie, as ook al die omroepers, alle families, luisteraars, familievrienden, Eden, maar.
0: Ja, Babbel, sê, jou naam word genoemd, jou Fuzzy, nee, maar. Ek moet maar groot genoeg wees, sien sê, om want Fuzzy weet waar sy moet my ook staan, sien sê. Ek wil nog nie atletiek sake nou praat. Sy beter hy baan wat sy skuld moet sy beter gaan klaar maak. So ja, bly ingeskakel hier op Eden FM se Afternoon Drive. Ek sien haar record sel weer. Ja, het lyk my sy skuldgevoel wat nou ingeskop word daar, Babbes. Kom ons luister wat sy hierdie luister. Hartlik goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul.
0: Maar dat sê?
3: En allemaal luister aan jou, en hy hoort dat jy nog een bange tranger bent, by mekaar om goed te hoor.
0: Amen.
3: Ek wil net vir jou sê, my beugel, wat wil leren is, dat jy net ook afgesteg vir oogend 60 afgesteg gehoor, hulle sê, hulle gaat om volgende saturday vergeralde. En, ek is net blij, dat ek ook om goed is, aby die keer.
0: Ja,
3: en toe kijk pas toe, vir ek en jy, wat jy my so gehaad het, en hy smaak, en die pastoor gesmaal op die oga, en hy doen jy vir ons toe gestaan, en kyk waar, hoor, oké, ek het dat en die afgang, toe ek jou gesê, daar nie keer, die vare sien, die met die rekie van
0: aan die alma, dank jy aan die alma, ja, aan die alma, oké, is nou kwiets nou, aan die alma nou weer vir my gegoed, is los man vir Fuzzy, Fuzzy is ook uit, moet my nie goed, is ook uit, Fuzzy, ja, Marapol en Babbels, duisend dankies vir die vers. Ek het die waardevolle padkos om my gevat, waardeer jou. Dit kom van Omansi, daarop Blanco, hartelijk goeiemiddag Omansi. A very good afternoon from Freddie Nelson, he's all the way from the United States of Conville. En dan vraag Freddie vanmiddag vir ons, do you have a topic? Kijk, die man is ook een topic. Nog een keer wat deurgekom het hier by 0605052693. Hartelijk goeiemiddag.
4: Dis aan Maria Tennyson, die so kyk jy so, ons ouwe mense oor 70 likes daar jy sielemoen poeding wat jy op die phone het. Ek was te laat, sal jy dit asseblief op my phone sit, so dat ek het later vir my kan maak, sodra ek die bestanddeel het. Want dis ook nog een story. Oké, okay, baie dankie, bye bye.
0: Ik is nog niet lekker bij, maar die sielemoen pudding. Dit het dat te doen met Jolini. Het klinkt zo naar een recept.
2: Ja, ja.
0: Ja, het klinkt zo naar een recept. Had toch goeiemiddag?
1: Jammer, Paula, maar ik nog, ik het jou naam eerst en doe, sorry, Paula. Zij weet wat, zij is ook gegroet, nee, en jou prachtig familie is gegroet. Ja, nee, ik het van al my maatjes het ek baie lief. Maar ja, jylle moet lekker blij, nee, ek is uitgeskakeld, nee. Sorry, Paula, man, sorry, man.
0: Nee, is recht, Fuzzy, ons vat hem soos om kry, man. Ja, blij geskakeld, we are getting ready for the 3:30 news headlines in English. Our colleague Sebastian Cody is more than ready. Nog een keer wat deurgekom het, hartelijk goeiemiddag aan Paul en Bubbles. Ek wens julle een geseënde dag toe en luister na julle program. Dit kom van Miriam Jeso uit een lieflike soonskyn maandag, sê sy. Een lieflike soonskyn maandag. Hartelijk goeiemiddag Miriam Jeso, lekker om van jou te hoor. En dan nog een keer wat deurgekom het, Bubbles.
5: Die persoon sê, middag, ek is net so lief vir David, weet jy, dis my richtingwyser in die lewe, en verjaarsdag wense vir allemaal wat in Roswell die oudsoering verjaar, hoop een en elk geniet hulle dag, mooi dag aan Paula en Bubbles, dit kom van Stella van Roswell in oudsoering, baie dankie Stella. En dan ene keer van ons eie antipoppie, ja, antipoppie is die net hier vir ons ouwe veld condolences to the bereaved family, baie dankie. Auntie Poppy. Yeah, we're getting ready for the tweeted in news headlines in English. Our friend, colleague, Sebastian Coridge, he is more than ready to do his thing on the airwaves of Eden FM.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Augustus is nasionale vrouwemaand. Go George sal hier elke vrouwelike personeellid wat een rol speel om die busdienste wiele aan die rol te hou. As ook elke vrouw wat van ons busdienst gebruik maak om haar plek vol te staan.

0: tyd.
1: Ja, Hierin FM, dis die man wat dit vir ons reg maak hier op Hierin FM. Kom so welkom hom. Hy is hier met die padverkeersverslag. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. En wanneer ek jou groet, dan sit ook Bubbles wat jou groet vanmiddag. Ons groet saam.
2: Mr. Paula, goeiemiddag aan jou daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, dit is ook maar goed, ek het die padverslag hier so een bietjie laat saamgestel. Dan sou ek alleen over u gegroet, maar ons Bubbles by. Goeiemiddag daar ook aan Bubbles dan. Mr. Paula, ja, seeing that we are in Women's Month, we urge our women, don't drive alone in areas that you are unfamiliar with. Females especially shouldn't drive alone at night. You are easy targets. Ons wil weer eens een beroep op al onze voetgangers doen, daar op die N2 tussen die Pakkelsdorp, sowel as die Tembaleto afrit, om nie die pad daar te kruis nie. Dit is absoluut onveilig om dit te doen en uiters gevaarlik. Ons vraag ook maar vir die motoriste om die uitkijk te wees vir die voetgangers waar daar sou kruis. Ons het gister weer een noodlottige botsing daar gehad waar een voetganger doodgery is daar op die pad waar die rijvlak probeer kruise daar. So ons vraag maar die motoriste, sowel as die voetgangers, wees maar uiters gevaarlik in daar die omgeving. Dan het ons erge drukverkeer daar van die Kruibos, Wisselaar en Kuimens in beide richtings inkomend, sowel as uitgaande. Die N2 daar vanaf Swellendam in die richting van Mosselbaai vrijvloeiend op die stadium. Dan in Mosselbaai het ons daar Louis Fourie vanaf Schoeman straat tot in die richting van Hartemos intersectie het ons erge drukverkeer met buffer tot buffer situaties. Voortrekkerweg is die verkeer besig om vinnig op te teel en kan ons verwag dat het gedurende spitsverkeer sal het erge drukverkeer daar ervaar. Nelson Mandela Boulevard het ons een oorlading van voertuig daar vanaf Tembaleto voorwees oor die 1-2 brug in die richting daar van Kraddokstraat. Dan Mr. Paula, interesting statistical data from providers in road safety organizations. They support the idea that women are safer drivers, showing lower rates of aggressive behavior, speeding and fatal crashes compared to men. Very interesting, nie, Mr. Paula. Maar nie te min, jy en Bubbles moet lieflike namiddag gee. Groete tot môre middag.
1: Mr. Mario Gievelaar, ek en Bubbles sê vir jou baie, baie dankie en so ook die hele Hierin FM familie vir die padverkeersverslag en die wenke, die agtergrond van Vrouwemaand wat ons nou vier. En dankie dat jy dit so beklemtoon het, die versigtigheid waarmee vroue moet omgaan. Hulle is regtig waar, hulle stuikens, en ons as mans moet ook maar die verantwoordelikheid neem om ons vroue te beskerm in alle omstandighede.
3: Net so Paula. Ja, dankie meneer Gievelaar.
1: Ja, die statistiek wat jy nou daar hier gegee het, ek weet, dis jou eie nie, bevinding nie. Ek sal graag, ek en Babas op een stadium wil hoor, wat is jou bevinding as het kom by, wie is die veiligste bestuurders?
3: Man of die vrou.
1: Man of die vrou, ja. Hy kan nog wel een grote bad wees nie, Babas.
3: Ja, nee, pad. Seker so 2 daar.
1: Soos een commissie of...
3: Ja, een commission, ja.
1: Want alles is dan net commissions.
3: Commission-wise.
1: Ja. Prachtige luisteraars, ons is nou weer daar gereed waar ons song speel. Nee. This is the song of the day, very inspirational. En Bubbles, hy het die verantwoordelikheid om vir ons daar die lied elke dag te bring. Of dat ek so sê, wanneer hy hier is. Bubbles, ek hoor het ook nou vir die heel eerste keer. Enig iets wat jy wil sê in leiding tot die lied?
3: Nee, Paula.
1: Speel hom net.
3: Kom ons luister.
1: Hier is die inspirational song, gebring deur Bubbles.

0: Oh, mensen. Kijk, deze is van hij nog eens. Papa, ik moet net zeggen, man. Hij kreeg zo aan de gang, man.
1: Ja, nee.
0: Hij kreeg zo aan de gang.
1: Ja, nee, Paula.
0: Oh, ze heeft weer diep gekrapt. Ze heeft weer diep gekrapt.
1: Ja, nee, kijk Paula. Als je nou een dag, nou nee, jouw dag het is goed beginnen.
0: Ja.
1: Staan ze in jouw dag was het dus weer, was het niet goed. Maar ons tel voor jou op.
0: Ja.
1: Ja, niet ons tel voor jou op.
0: Oh, kom eens bedenken wat voor tien zie. Dat is nou weer terug, moet toch optelzaak.
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 september 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
7: Please search warrant, open the door now!
6: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
8: I want to say thank you, Ron. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
6: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
9: 044-150-0555
6: okanye
9: 011-028-0947
6: Ngugu Ugandi ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
0: Hoppa, ja, ons is terug op die brug. Hartelijk goeiemiddag daar in Waslapieland.
10: Goeiemiddag Paula, hops, goeiemiddag Babbels.
0: Goeiemiddag.
10: Goeiemiddag van allemaal, Antie Monica, Lisa, Auntie Lies, Bio, wat zo gezond wordt, en Celeste, en haar prachtige zusters. Allemaal, wat is een groet vanmiddag. Een mooie dag, lieve jullie. Juliette van Nijsna.
0: Daar zijn, baie dankie Juliette van Nijsna. Baie dankie.
11: Goeiemiddag. Hola. Ek wil net weer een sterkte sê daar aan die Boysen familie op George. Ek wil ook wel eens sê dat die Boysen familie van Riversdal treur saam met hulle en hulle moet sterk wees. Ek geef hulle Psalm 23 Delia.
0: Dat is hy, baie dankie Delia. Ik zie een ding wat nou gespeeld, hij is zo, Babbels, hij heeft nog niet een ding weer losgemaakt, want jy is zo, Babbels, ik het nog niet, ja, ja, maar kom ons.
1: Ja, nee,
0: ons
1: ja,
0: is
1: nee,
0: nog klaar
1: ons houden maar, nee,
0: ons houden
1: maar. Ons maar. Je optielzaken.
0: Je optielzaken.
12: Slow it down.

0: Dit was Sales Babani met die hoofdtrekke om 6:30. Baie, baie dankie Sales Babani. Sy bring vir ons die hoofbulletin om 6 hier op Eden FM. Hato, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag, Baba. Goeiemiddag, alle vruchtige maaikies.
0: Middag, sê.
1: Paula, ek wil net daarvoor door en geluk wees op haar verjaarsdag. Mag die Heere vir haar rijklik sien. En ek weet, El Joyn gaan vir haar lekker bederf. Ek weet dat ek ken met 2 kinders daar mossel by. Paula, jy moet nog goed te sê daar by die huis en babbel so. Ek is baie lief vir julle 2, met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Ons geniet julle lekker in die kar, hoor. Nee, mooi blij, tata. Paula, speel maar gauw daar vir Dorinti, Jessica, asjeblief my kind. Lief vir jou, bye bye. Goed te bedrijf.
0: Ah, sê baie, baie dankie, sister Essie en Ankel Baba. Een mooi aand verder ook vir julle. Dis nou bykans 27 minute voor die uur van 6. Ons laaste half uur, ek en Babbelie sissinne, het aangebreek. So kom ons breek gauw vinnig vir advertensie en dan maak ons toe daar waar dit oop is. Bly ingehak en bly ingeskakel.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.
0: Vijf tot apparete voor 6. Babbels, ek praat gauw vannacht saam met jou en saam met die luisteraars oor braai reels. Is lekker om te braai, is lekker om te pot, is lekker om te keir, maar daar moet reels wees. Alles in die lewe veg reels. Stem jy gauw saam met my, Babbels?
6: Ja,
0: dankie,
6: ja, Paula.
0: Dat jy so gauw saam met my gestem. Nou, wat sê jy van die braai reels is, nee, familie en vriende is altyd welkom, sit hand by, net as dit nodig is, ja.
6: Hmm.
0: Hoe voel jy daar oor? Om nie sommer nou hier, sê bies om te braai, en dan word daar nou sommer nou goed te skryf, en hy gooi ook nou spices oor. Want die tweede reel, is moet nooit aan een ouse vlees raak.
6: Natuurlijk, ja. Natuurlijk.
0: Zo moet lekker met, die raak nou warm nou onder die kaar vir die ene, jong.
6: Ja, nee, kijk, as ek bezig is, los my uit.
0: Ja, los babbel ja. Vlees. Oh, dan nou een baie interessante eniekie babbels. Maak seker die braaier. Sy glas is altyd vol.
6: Nee. Ek, daarmee het ek mixed feelings.
0: Hoe sê Temple Boys, loos daar. Braaibroekies, hulle sê, moet nie braaibroekies vergeet, hoe voel jy daar oor?
6: Ja nee, altyd nice, Paula. Altyd op wenne.
0: Altijd te winnen, ja.
6: Altijd.
0: Ja. En dan een reel, ek denk wat hom self maar herhaal, moet nie die braai vertel hoe om te braai nie, hy weet hoe.
6: Maar natuurlijk.
0: Ja, maar natuurlijk, ja. Moet nie die braai. Hoeveel sê jy oor voorsprik, moet een mes over...
6: Nee, glad nie, ja, glad nie. Because die moment is die die doen, nee, verloor die was al sy juice in die goede binnen in. Maar dat jy wat moest woord eet wat sappig is, man.
0: Ja. Ja.
6: Sê, ek het jy maar gaan droogwoos goed maak.
0: Maar ek sê, bak hem in die eeuw vry.
6: Nou is het nie.
0: Mense, daar het julle nou, soos Babbels braai, los hy vlees. Katina van Volmoed, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Babbels. Hey, goeiemiddag. Ek is ingeskakel by die huis, en net by die huis gekom. Groete vir al die maatjies, almal moet een mooi dag hee. Julle twee moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. Het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooi dag.
0: Ja, sê mooi dag,
6: Katrina van Volmoed. Hey.
0: Goeiemiddag.
8: Hallo, sê Mr. Pia. Mr. Pia, jy Mr. Abli Babli moet nou een beetje prikant draai. Jy is nou erg hoor. Jy wil nie dat ek jy klein tongetjes uittrek. Ek het een tangetje om hulle uit te kan trek. Steek net uit by die draai. Ons gooi hem so. Ons nooi niemand die ons helpt en net steek uit by die draai. Als er net twee wat uitsteek, ek weet nie hoe my ander bang is nie. Hulle sê nie hulle te bijgedraan, sê nie het werk so nie. Dus ek skree, shout-out geef van, ek steek uit by die braai, om julle uitsteek. Maaijies, julle my lekker dag het, sien de dag allemaal weer via doorheen. Jy moet het per die geniet nog he. Geniet het wat per my veel lekker bederf. En hy weet hoe met het doen en hy kan het doen. Allemaal weer verjaar, dan moet het lekker geniet hoor, mooi blij. Alles zien wensen op hele nieuwe levensjaar.
0: Wat is nou verkeerd wat er nou? Het onze kleintongetjes geplik. As Babbels, hy is maar dood, hy is maar dood. Ja, Thijs, ja. Beggar made that strike, yo. Dit is Ali B.

0: That's what I'm going to do. Early B. There can only be one. Oh, my daughter. Here op Eden FM. Kom ons of welkom op die liggolwe van hierdie radio, onze groot vriend Granville. Hartelijk goeiemiddag, Butaji.
1: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, polla, hoppsa. Bubbly bopsa. As maandag die buiten man, as maandag. Geseende dag en geseende week voor en toe.
0: Dankie, my Buta.
1: Man, ek hoop jy het geseende naweek gehad. Ek het een gehad met al onze familie hier so. My skoonpa mooi te rustig gelees, so, Het is weer tijd om te leef, om weer aan te gaan.
0: Ja, my Buddha.
1: So ja, Paula, als het niet wil van die Heer is, dan tjai sanas was naar de woorden met elkaar. Nee, rabongo. Rabbebebebe. Babos, ik zie jou lach hoor. Ik praat van jou, ja jij. Ik wat nog zo af op Polak, ik praat van jou. Mannen, de Renel gaan nou eerst uitstaan, ik is nog boeg man.
0: Hoi, my Buddha.
1: Renel is beter kan.
0: Daar is my Buddha.
2: Hou hem bij die kan.
0: Daar is hij. Hier is MC Noemboot. Ik wil je niet meer geven.
2: Ja, geven.

0: Nou, lekker catchy. MC Noemwoord. Hij is local, hij is lekker plaatselijk en smakelijk. Oh. Hey, lekker hier, Nicky Babbels. Ik wil hier niet mag hier, maar... Pastor Malcolm de Jager.
1: Dat ze polen op zijn Babbels. Wie is wakker, wie is wakker? Goeie dingen in lucht, goeie men in lucht.
0: Oh, pastor, pastor. Hier is aan de vibe wat nou hier komt. Oh, waar zijn kindertjes? Kindertjes, kindertjes, kom maar eens toe. Polen en Babbels. Geer dat voor jullie vanmorgen. Doe één ding en één ding alleen. Skierom.

Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Welkom terug, luisteraars. So kom ons aan die einde van vandag se Legal Your program. Ons hoop hierdie gesprek het u daaraan herinner dat geestesgesondheid belangrik is en dat niemand alleen deur die gevolge van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord hoef te gaan nie. En dan wil ek ook net byvoeg dat dit Augustus maand is. Ons is heel aan die begin van vrouwenmaand, so u kan gerus uitsien na baie organisaties wat gedurende hierdie maand bewusmaking gaan doen oor geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. So van ons kant af, van Legally You af, wil ons ook net vir een en elke vrou, een en elke prachtige dame, jong meisie daar buite sê, gelukkige en geseënde vrouwenmaand, dat u mooi na uself moet omsien, dat u moet praat en hulp soek wanneer u in krisis is of deur 'n traumatiese ervaring gaan, en maak van die geleentheid gebruik in hierdie maand om uit te reik. As u sien